Omusada yova yokukola Oyo mama yakuwaga Era wena mwete kwa maina Mulekere kubeta gabana Funa yeri na iwo mutike tike Olunavwa wodabo no kuniguluka